0: luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
1: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the one.

0: Remember me.
1: Underground's not dead. It just moved to Tuesday night. Only on Hot Dance Radio.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: Thanks for tuning into the Bonix Sessions. Have a wonderful time. Till next time, yours, Paul van Dyk.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hey, Bert de Blank hier. Luister naar mijn show Blanked Out met de allerbeste progressive house en melodic

0: Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met 3 O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met 3 O's.

0: this.
1: The DJ's list.
0: Miss Thing, there is no guest list tonight.

who's on the list.

lost here without you.

0: Danny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Danny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
1: Purple Disco.
2: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: info, check out robinschulz.com.
1: Robin Schulz returns same time next week. Voor horroropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

Music Speaks.

0: Like Nights. Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
1: Hey, dit is Daniel Mauro. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
0: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Chicane Sunset. Get yourself on the show by calling +44 800 776 5112 112.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Wij zijn Mr. Bell en Weasel. En je hoort ons iedere zaterdagavond. In de Koekoesnest om 9 uur. Op Dance Radio.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: dreamscape.
1: Hallo dromers. Mijn naam is Jeroen van Inkel. Dit is mijn ultra-relaxte programma Dreamscape. Het was Carl Jung die ooit zei: wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, ontwaakt. De komende minuten geef ik je een kijkje in jezelf. Iets wat je juist met gesloten ogen kan doen. Voel de muziek en ervaar de intense klanken die je mee kunnen nemen naar een mooie plek in jezelf. Vandaag een met veel passie gekozen muziekselectie. Gevonden in de mooiste ambient, deep house, dream rock, melodic techno en cinematic music. In dit uur James Blake, Roy Xop, Daniel Pemberton, Thomas Azir en Bonobo. Elke track heeft een betekenis, een gevoel, een sfeer die relevant is voor het geheel. Maak je gedachten vrij. Verwijder de negatieve vibes. Dan zet ik de deur voor je open. Please enter Dreamscape.

0: Naar binnen kijken is geen vlucht uit de wereld. Het is juist de moedigste reis die een mens kan maken. Want buiten ons is altijd geluid. Mensen die iets vinden, schermen die iets willen. Een wereld die voortdurend roept: sneller, groter, harder. Maar diep van binnen leeft een stem die niet schreeuwt, die fluistert. En precies daarom horen zoveel mensen haar nooit.
1: Okay, keep them there.

about my world. And my world is you.

jezelf werkelijk ontmoeten gebeurt niet in applaus, succes of drukte. Het gebeurt als je luistert naar je innerlijke stem. In de momenten waarop je niet meer kunt weglopen voor je eigen gedachten. Daar, onder alle rollen die je speelt, de sterke, de grappige, de succesvolle, de geliefde, wacht iemand die alleen één ding verlangt: waarheid.

years on this planet,

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school of gewoon nog met één oog open ligt, ik ben er voor je. De ochtend op Hot Dance Radio. Elke werkdag van 8 tot 12.
4: Lekker. Nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. M-O-O-O-V-E.nl.
5: Met 3 O's.

Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

0: droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
2: When you close your eyes, the adventure begins.
1: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.

0: Night.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.

0: voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?

Dat was voor another N45 Ultra. Welkom bij Lunchtops. Ik ben Marcel Kroonen en de komende twee uur hier op Hot Dance Radio deze Pinkster Zondag neem ik je mee. Denk eens even na. Lang weekend, morgen lekker vrij. Ik kan er alvast van gaan genieten. Samen gaan we twee uur lang langs heerlijke dance tracks tijdens jouw lunch. Bijvoorbeeld deze van Martin Garrix, nu samen met een Amerikaan, Jake. Deze jongen begon met TikTok-filmpjes vanuit zijn slaapkamer. Zijn vader was pastoor, moeder, muzieklerares en nu staat hij zomaar op een track met Martin Garrix. Dit is Hero.

Vincent, Sarah, Misha Miller met Don't Leave Kylie. Op Hot Dance Radio hoorde je ze. En het verhaal daarachter heb ik denk ik nog nooit met je gedeeld. Kylie was een track van Accent en 20 jaar geleden al een grote clubhit. Nu pakken ze datzelfde recept, een beetje in de blender, en opnieuw is het weer een knaller van een track. Kijk eens naar buiten, die zon. Oh, wat heerlijk hè. De volgende track gaat daar perfect in passen. Meer dan perfect. Ella Henderson, Switch Disco en A-Lock met

0: groene mannetjes van de maan. Area 51 alert. Dat was Alien van Galantis. On DAB Plus for North Holland. At Hot Dance Radio. Pintanel. For the rest of the world. Radio. Na een korte onderbreking heb ik over een paar minuten een hele speciale track voor je. Hij is van een man uit Zuid-Afrika die zo de top van de hitlijsten is binnengevallen. Wie dat is, hoor je zo.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Chris DMC dus. Geboren in Zuid-Afrika, opgegroeid in Canada. En met Show Me Love, met Bees & Honey, een pure hit. En jij hoorde hem hier op Hot Dance Radio. We gaan door met een trio. Met Lucky en twee neefjes, Max en Luke Dean.

Cryve, Milagy, Adamport en Positions. Je weet wel, die Berlijnse mannen van Keine Muziek die de afgelopen jaren echt overal opdoken. Hun vorige track met dit trio, Move, ging al voorbij de miljard streams. Op Hot Dance Radio nu Tiësto en Becky Hill met Nothing Really Matters.

Medusa en Sam Tomkin. En straks in de tweede uur van Lunchtops nog Daft Punk met Get Lucky. Ook nog John Summit komt voorbij met Calvin Harris. En daar heb ik nog een mooi verhaal over. Maar eerst dit, Hot Dance Radio, Hannah Lang en Rolo met Good Love.

0: More. It's with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. M-O-O-O-V-E.nl.
2: Met drie O's.

0: Two giants, one night. Monday nights. Don't warm up. They ignite.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

zijn we ver weg, maar toch dichtbij. Miles Away hoorde je van Offenbach. Hier op de letterlijke Hot Dance Radio. Want warm is het, lekker met je voetjes in een teltje water en genieten van heerlijke dance uit jouw speakers. Bijvoorbeeld deze, Calvin Harris en Ragbow Man, Lovers in a Past Life.

0: Dance Radio.
1: On DAB Plus for North Holland, at Hot Dance Radio, Pintanel, for the rest of the world. Radio.
0: Na de break gaan we overschakelen naar drums, gitaren en de rock scene. Maar wees gerust, ik heb het alleen maar over een duo dat ooit gestart is in de rock scene. Ze komen uit Engeland en staan nu op de dansvloer met een grote naam uit de tech house. Je hoort ze zo na de break.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

tracks en lunchdrops voordat ik afscheid van je ga nemen. Dat doe ik met Lucas en Steve en Yannick. And you don't have to like it. Geniet nog van je Pinkster Zondag. Morgen lekker een dagje vrij. En straks na 2 uur Hits with a Beat met Peter Teunissen. Tot volgende week. Bye bye.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
3: Dreamscape. When you close your eyes, the adventure begins.
2: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel.

Let's Go bij Hot Dance Radio. Nou, het is al lang aan de gang. En het gaat maar door met de Hits with a Beat. In je Pinkster weekend. Heerlijk. Fantastisch, hè? En soms heb je toch behoefte aan iets anders te doen, hè? Bijvoorbeeld in de sport, als je van tennissen houdt, dan wil je misschien ook wel eens even gaan padellen. Lijkt erop, maar het is net even anders. En Boy Noize, die doet dat met muziek. Die gaat ook wel eens de hip-hop kant op. Maar hier hoor je hem voorlopig eventjes samen met Rampa, Adam Poort, Vincent en Kleinen muziek voor Crazy For It.

0: Ocean, Calvin Harris en Jesse Reyes bij Hot Dance Radio. De hits with a beat, die hoor je hier. En ga jij de Mount Everest nog beklimmen? Bedoel ik meer metaforisch hoor. In de zin van, moet je nog een klus gaan doen waar je tegenop ziet? Of iets veranderen in je gedrag? Laten we het straks even over hebben hoe dat makkelijk kan.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

In Paradise bij Hot Dance Radio op zondagmiddag. Eerste Pinksterdag. Echt mooi weer buiten, dus echt een goede reden om alles even niet te doen wat je zou moeten doen. De was draaien. Of misschien denk je, nou, ik ga nu eens even wat afvallen of zo de komende tijd. Dan ga ik daar eens even aan gaan beginnen. Ook al is het geen januari. Nee. Het zijn allemaal van die dingen waar je tegenop kan zien. Dat je denkt, bleh. Helemaal geen zin in. Ik blijf gewoon lekker op mijn tuinstoeltje zitten. In het zonnetje. Kan ik me heel goed voorstellen. Maar hoe doorbreek je dat nou? Nou, eigenlijk is het zo dat je brein houdt niet van verandering. En grote dingen doen. Met heel veel stapjes. En dat doen en dat doen en dat doen. Dan begin je daar gewoon niet zo heel erg makkelijk aan. Je moet het gewoon wat groter maken. En je moet ook niet denken in prestaties. Dat helpt niet. Dus je moet gewoon denken bijvoorbeeld bij... ik wil gaan sporten. Nee, ik trek gewoon mijn sportschoen aan. En ik ga naar buiten en dan ga je lopen. Dat ga je doen. En bijvoorbeeld als je denkt van ik moet afvallen. Nee, dan denk je gewoon ik ga gewoon gezonder eten. Als je die milkshake van Kiehl's maar niet laat staan.

Lopez. En Save Me Tonight. Maar niet alleen hoor. Samen met David Guetta. Hot Dance Radio. En Hot Dance Radio, daar hoor je de hits with a beat. En niet alleen de hits with a beat, maar ook af en toe een aardige persoon tussendoor. Zoals Peter Linders in de avond, sinds vorige week hè. Maandag tot en met donderdagavond van 6 tot 8. Klinkt altijd beter met een Peter, geloof ik. Yes, Culture Beat, Mr. Veen.

sexy. What comes next will be marvelous.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.

Het was geen rennen op het sukkelgangertje van Haven en Caitlin Aragon. Nee, lekker doorlopen. Hot Dance Radio, de hits with a beat, die hoor je hier. Ik ben Peter Teunissen, dans met je mee tot 4 uur. Zometeen met Doza, One Republic en Leoni. Eerst even de goochelkunsten van Dua Lipa. Hier is Houdini.

John Summit featuring Ines, want die hoorde je zingen Light Years bij Hot Dance Radio. Ja, en je bent vandaag lekker vrij, lekker weer. Maar hoe kun je dat gevoel van vrijheid nog meer oppeppen, zeg maar? Misschien zo meteen met Lost Frequencies, met The Feeling, zo'n liedje dat gaat over vrijheid. Maar eerst, Topic, Fireboy, DML en de

0: zeker. De hits with a beat tijdens je Pinksterweekend. En over meisjes gesproken. Ariana Grande is zeker een meisje. En hoe denk jij nu dat ze over een oude liefde heen gekomen is? Ik vertel het je straks.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: radio, hè?
1: Zeker, met de hits with a beat. En een daarvan is Magnetic van de Buisa. En die hoorde je net hier. Hoe kom je over een liefde heen? Ja, Ariana Grande die heeft daar een speciale manier voor gevonden. Ja, door samen te gaan werken met Zed. En waarom? Ja, gewoon een hele nieuwe manier van samenwerken, produceren en een goede song maken om je even lekker los te dansen van die oude liefde. Break free, Ariana Grande en Zed hier bij Hot Dance Radio.

0: Bad Dance Radio.
1: You know, I want your money.

Dead Radio met Galantis, Runaway, You and I. En ja, zometeen Mr. Belt en Weasel, It's Not Right. En hoe vaak denk je dat Chesto al in een vliegtuig gezeten heeft? Nou, minstens in Flight 643.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school of gewoon nog met één oog open ligt, ik ben er voor je. De ochtend op Hot Dance Radio. Elke werkdag van 8 tot 12.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.

meer dan ook dat de muziek zo anders klinkt als het zomer is. Of tenminste als de zon schijnt. Welkom, het is 4 uur geweest. Harda, another and 54 Ultra and Talk to You. Dit is Hot Dance Radio met zometeen Fisher, de Swedish House Mafia en Nicky Nu.

0: Disco Lines en Dinashi en No. Oh, ik dacht ze zijn No Broken Boys.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Deze blijft lekker, hè? MK en Clementine Douglas en Come Find Me. Half vijf geweest. Hotness Radio op je radio. Maar zometeen verder on the ground met One, Two, Step. Naar Frankie Rizzardo. Hier is Chinchuku. Hotness.

Dimitri Vegas, Like Mike Sasson, To The Beat. Daarvoor nog Adam Porter, Sprith and Move. Lekker, lekkere muziek op de radio tijdens deze, ja, toch wel warme zondag. Je hoeft helemaal niks te doen. Ja. En als je wel wat doet, doe het rustig aan, oké? Watertje erbij en de muziek van Hot Dance Radio. Waaronder deze Robin Schulz en Francisco Yates.

Last Boy. Even rustig aan, jongen. Good Life. En dan hebben we nog Robin Schulz en Francisco Yates en Sugar. Hot Radio noemt nu Marshmallow en Portugal the Man. Hier is Phoenix.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance
4: Radio app. Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?

Dikke hit van Just Like Jack Style John. En Turn the Lights Off. 5 uur geweest. Helemaal niks doen, hè. Watertje bij, biertje erbij, wijntje erbij. En lekker relaxen. Toch in de tuin, balkon, waar je ook bent. Hottest Radio, menu Nathan Daw. Hot Dance Radio. En zijn metgezel bij Wirexa.

Topic, Becky G, Sorry Papi. Daarvoor nog Martin Garrix en hij zingt over zijn moeder Katarina. Dit is Hot Dance Radio met Diplo en Sonny Vadera, Anima en Eddie Golding nu. Hot Dance Radio. Hypnotized.

0: Hij is niet een van de oudste DJ's, maar misschien wel van Nederland. In ieder geval degene die het langste draait. Volgens mij Tiësto, Bring Me To Life, hoor je hier op Hot Dance Radio. Meer hits, onderweg voor je.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. frds.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Dom Dola. At Pure Tone en Addicted to Bass. Op Hot Dance Radio. Het is 5:30 geweest. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Hits op je weg, op je radio. Afrojack, Sia, David Guetta. Naar Armin van Buuren, Nio. Hier is Unlove.

Avicii, Silhouettes hier op Hot Dance Radio. Daarvoor nog Alessa en Becky Hill en Surrender. Dit is Hot Dance Radio. Maar nu KX5 en Hela. Hier is Escape uit 2022 alweer. Wat gaat de tijd weer harder?

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. M-O-O-O-V-E.nl.
2: Met drie O's.

0: zin in. Tot dan!
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

kilometers wegtrappen. Offenbach hoorde je Miles Away. Het is 6 uur geweest. Eet smakelijk, trouwens, als je aan het leden bent. De avond van Hot Dance Radio met zometeen Sam Veld en Tamé. En de Swedish House Mafia nu. Hier is Wait So Long.

Retro Place, Be Free, op Hobbits Radio. En daarvoor Oscar met Kay en Haley Joel. And I think I'm an addicted. Daar waaraan. Geef je die foto zo meteen Turner, Hugo Assolto en James Hype. Nu, he's Be Mine.

0: Ook lekker hoor, in je autoshow waar je ook naartoe bent. Calvin Harris of gewoon in de tuin. Clement and Douglas en Blessings. En daarvoor nog Jewel en Salto over zomerse muziek gesproken. Jamaican Bam Bam hier op Hot Dance Radio. Meer hits onderweg voor je.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Too Cool, Die Be Careless, Spaza hier op de radio. En natuurlijk op je telefoon, tablet, waar je ook bent. In ieder geval hoor je, zie je de grote knijters. Ik heb zometeen voor je nog Another, en Abel Balder. Relax My Eyes, naar deze van Zerpen en Sophie en het Zou. Mwaki.

Ik zei het toch? Tot je zo. Martin Garrix en Jax hoorde je hier op Hot Dance Radio. En daarvoor nog Tiësto en Karol G. Don't be shy. Meer hits onderweg voor je. En natuurlijk, kijk uit naar de anthems. Zometeen na 7 op de radio. Classics op je radio. Elisa Rose en Basta nu. Breakfast.

The Baddest of Them All, B.O.T.A., Lisa Rose en Interplanetary Criminal hoorde hier op Hardness Radio. En daar wordt op Basto en Crackers Team. Oké, het is bijna 7 uur, zo en na 7 op de radio. De classics zijn in de end, tot aan 12 uur. Dat is even lekker. Hardness Radio. Ja, even de laatste de deur, David Guetta en Showtek. Yo love. Ik spreek je volgende week weer. Hoi, prettig weekend.

droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Night. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Mind. Dit zijn de anthems op Hot Dance Radio. Jij bent erbij. Lekker zondag. Deze zondag in. Met de heerlijke muziekgeschiedenis die ik je de komende 5 uur weer lekker mag ten gehore brengen. Antelope met In My Mind dus. Een echte dance classic uit 1997. Won ook een award. De Swedish Dance Music Award. Mijn naam is Martijn Vrij. En vanavond breng je natuurlijk nog veel meer muzikale feitjes. Maar ook gewoon heerlijke hits with a beat. Die je kent van Hot Dance Radio. Maar dan in een klassiek jasje. Zometeen nog Mark van Dalen met The World of Earth. En Ian Carey met Keep On Rising staat voor je klaar. En nu, Soul Provider.

of the groove.

0: 1990 in Stockholm. Zometeen gaan we het tempo een klein beetje opvoeren hier op Hot Dance Radio. Dat doen we samen met Funkerman. Blijf erbij.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

Dit is natuurlijk een sampletje van de Jackson 5. Can you feel it? Hot Dance Radio, The Anthems. Jij bent erbij. Lekkere classics uit de jaren 90. Zeros and the Tens. En we hadden zojuist ook nog Gorilla met Gorilla. Zometeen nog veel meer nummer 1 hits in de Hot Dance Anthems. Armand van Helden staat voor je klaar met de Funk Phenomenon. En The Wendium Project.

is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.

0: tot middernacht hoor je bij mij alleen de beste dansbare hits uit drie decennia dance. Eurodance, trance, house, vol energie, vol herinneringen. Een trip down memory lane met een beat. Hot Dance Anthems. Met mij, Martijn Vrij. Iedere zondagavond op Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Maxwell en Leave the World Behind. Het is de eerste Pinksterdag. Lekker nog midden in jouw weekend. Het zonnige weekend. En laten we dat extra zonnige weekend nog versterken hier op Hot Dance Radio. Met de lekkere zomerse tracks die ik misschien nog wel voor je heb. En ik heb ook nog een plekje in onze playlist vrij. Zometeen om 9:10. Jouw stem. Ik heb hem weer nodig. En laten we nou gewoon kunnen kiezen uit een drietal zomerse tracks. Nou, hoe of wat met stemmen? Ik vertel het je zo meteen. Laten we eerst gewoon kijken uit welke tracks jij kunt kiezen vanavond.

Kaatje voor de nummer 1, Sam Veld, Lucas en Steve en Summer on You. Voor de nummer 2, Armin van Buren met Sunny Days en Bob Sinclair met Rock This Party, Everybody Dance Now. De nummer 3. Wat moet je doen? Ga naar hotdanceradio.nl, kies daar WhatsApp of onze mooie groene knop. Stuur een bericht naar onze studio en het enige wat je hoeft te doen is 1 of 2 of 3 in jouw bericht te zetten. En de track met de meeste stemmen, die hoor je zo meteen als throwback track op Hot Dance Radio. Deze track trouwens, die je nu hoort, die werd vaak vergeleken met die van Robert Miles met Children. Echt zo'n dreamhouse gevoel uit de jaren 90. Het stond nummer 1 in Spanje en nummer 3 in Nederland. Ik heb het over 7 Days in 1 Week op Hot Dance.

I and I to everyone.

0: Stonebridge op Hot Dance Radio en Put Them High. En daarvoor hoorde je de Bum Funk MC's en Freestylers. Heerlijk die tracks hoor zo. Oh, fantastisch. Ik heb er nog veel meer voor je. Want zometeen hoor je niemand minder dan Jan Engelaar. Wie dat is, blijf lekker bij Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.

En als je deze tracks hoort op zondagavond, dan weet je het. Je bent bij de Anthems, Martijn Vrij hier. En ik heb het over Booty Love en Some Kind of Rush. En daarvoor Armand van Helden en You Don't Know Me. Je kan nog snel stemmen op onze throwback track. Je kan nog kiezen voor Sam Veld op de nummer 1, Summer on You. Armin van Buren met Sunny Days op de nummer 2. En Bob Sinclair met Rock This Party op de nummer 3. Geef het door, hotdanceradio.nl. Of doe dat via onze Hot Dance Radio app. Stuur gewoon een bericht naar de studio.

0: pakken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Hot Dance Radio is more than just music. Music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?

Sophie Ellis Baxter en Spiller samen, Groove Jet. En daarvoor Soul Searcher en Can't Get Enough. Hey, kijk eens op de klok. Het is tijd voor de Throwback Track. We zijn rond de klok van 9 en dit is de enige plek in onze Hot Dance Radio programmering waar jij lekker kunt kiezen uit een Throwback Track. En je kon vanavond weer kiezen uit een drietal lekkere zomerse tracks. Past toch lekker bij het thema zo in dit fantastische Pinkster Weekend. Je kon kiezen uit de nummer 1, Summer on You, Sam Veld. Armin van Buren samen met Just Gumby. Sunny Days op de nummer 2. En Bob Sinclair met Rock This Party. Everybody Dance Now op de nummer 3. Iedereen heeft nog zin in een feestje, want jij als luisteraar hebt toch echt gekozen voor Bob Sinclair

0: Higher and Higher, DJ Jurgen hier bij Hot Dance Radio. Hij is natuurlijk ook de man achter LSDJ. Better Off Alone was een succes wat ze samen hadden. Zometeen nog meer succesjes, onder andere de Beatfreaks. Somebody's Watching Me.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.

0: pure dance floor klassieker. House op zijn best hier bij Hot Dance Radio. Ik heb het over Bon Cardon en Freak You. Zometeen gaan we lekker naar Ibiza. Zoeken we een lekker fantastisch café op. Café Del Mar om precies te zijn. Energy 52 is dat voor je klaar. En nu ook een Spaanse combinatie met Nederlandse klanken bij elkaar. Dr. Cucho als Spaanse producer. Samen met Gregor Salto. Can't Stop Playing. Hoor je nu.
1: Hi doctor. I'm here today because I'm having a problem.

0: Danny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Danny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
1: Purple Disco.
2: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Wavy die weigerde eerst de videoclip bij deze track. Uiteindelijk won deze track 3 MTV Awards. En hij is geproduceerd op een Atari ST. Voor mij persoonlijk een computernerd dingetje. Dat is een apparaat met van die floppy disks. Heel oude technologie. En daarvoor Fateless, God is a DJ. Je luistert de Hot Dance Radio, The Anthems, zondagavond. Deze man die werkte in het verleden nog gewoon van 9 tot 5. Produceerde een track. Het werd een groot succes. Kon daarna gelijk zijn baan opzeggen. Wie dat is? Ik heb het over Felix. Don't You Want Me.

0: De classics uit de 90s, Heroes and the Tens. Ik heb zo meteen een track voor je uit onze Heavenly 100, om precies te zijn, nummer 97.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

franchise. Meer dan een miljoen verkochte exemplaren. De La C en Hideaway. En daarvoor Corona Rhythm of the Night. Dit is Hot Dance Radio. Zometeen die fantastische stem van Faithless. Insomnia staat voor je klaar. En dit is een Belgisch duo. Daniel Mahezen, Jan Verloet.

0: zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Iedere vrijdagavond hoor je mij hier op Hot Dance Radio met Weekend Warm.

Infernal. From Paris to Berlin op Hot Dance Radio. En ter gelegenheid van het WK 2006 is er een variant opgenomen. From London to Berlin. Ter ere van het Engelse elftal. Deze track die je nu hoort is misschien wel een van de grondleggers van de dancemuziek. 1988. Inner City en Good Life.

0: voeten kan laten bewegen. Cascada, Every Time We Touch. En daarvoor Junior Jack, My Feeling. En over voeten bewegen gesproken, blijf Bald Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Dit blijft voor mij toch een van de meest iconische dancetracks gemaakt door Fetus. We Come One. Helaas mocht ik niet meer stemmen insturen bij The Heavenly 100, anders had deze er zeker op gestaan. En daarvoor Mason en The Prince Superstar en The Perfect Exceder. Dit waren weer de Anthem.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
0: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Hey, let's talk about power hours.

0: Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met 3 O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met 3 O's.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horroropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op

zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: with a beat. Hot Dance Radio. Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.